0: big teeth.
1: Buddha, Buddha, Buddha, Buddha. Zeg het, zeg het. Hé, wat is er gebeurd? Hallo. Tien af en toe op feest, tien minandi. Ah, je kan me gewoon zeggen, tien af en toe. Ik zal de hele man zien, als Buddha en Jalana. Het is bijna uit, in en uit. We zijn gewoon op feest, met de breakfast show.
2: Morning, morning, morning. Sbu and the crew, aika. Mina ngala ngekhomishini kazondo kamadlanga kamadlanga hayi bayalawa balova laba bantu mani masibe faneke bekhuluma iqiniso sizobezwa ukuthi bathini hayi bayalova bayalova hayi ngeke hayi kodwa uma benza lemshikashika yabo hayi bayimisela uma sekufaneke Beze, bezo testify ayikhona, ayi balo vice. Siyabonga, ungude, chuchukani, Hector Bongomusa, Xulu.